Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo. Your

tijd verwerven. Niemand sterft van een beetje verdriet. En ik ben je Romeo niet. Nee, ik word niet geofferd. Ik ben geen grote

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

TikTok zijn beelden opgedoken van een pendelaar die zich in het station van Diest uit het schuifraampje van een vertrekkende trein wurmt. Wellicht was de man te laat om af te stappen en probeerde hij alsnog uit de trein te geraken. De beelden tonen niet wat er daarna gebeurd is en of de man is gewond geraakt. Het is ook onduidelijk van wanneer de opname dateert. De NMBS reageert verontwaardigd en vraagt dat de man wordt opgespoord en gerechtelijk vervolgd. De politie van de zone Limburg-regio Hoofdstad waarschuwt voor de handel in valse tickets voor het Pukkelpopfestival. Oplichters bieden ze te koop aan via Facebook en via een professioneel ogende maar vervalste ticketswap-website. Er hebben zich al gedupeerden gemeld. Pukkelpop is dit jaar volledig uitverkocht. Overbodige tickets kan je verkopen via de officiële website van het festival. Dat eindigt zondagavond. De autoriteiten in Frankrijk waarschuwen voor onveilige voorbehoedsmiddelen. De voorbije maanden zijn er al zo'n 300.000 ontdekt. Ze werden online verkocht, vooral bij Aziatische winkels, maar lagen ook in bepaalde apotheken. De middelen voldoen niet aan de Europese normen. Ze dreigen te barsten of vertonen gaatjes. Zo'n 260.000 stuks zijn intussen al van de markt gehaald. De Brit George Russell start zaterdagmiddag van op de pole position in Zandvoort. In de kwalificaties was hij net sneller dan Lando Norris, die een maand geleden de vorige Grand Prix won in Hongarije. Max Verstappen zal in zijn eigen Grote Prijs van Nederland pas van op de zesde plaats mogen vertrekken. De Italiaan Kimi Antonelli is nog altijd leider in de WK-stand. En fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como in Lombardije. De tweewielers moeten de binnenstad uit nadat de burgemeester zelf was aangereden door een e-bike. Volgens het stadsbestuur is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. In de nacht nog kans op regen en mogelijk zelfs een donderslag. Minima tussen 10 en 15 graden. Daarna een dag met wat meer opklaringen en tot 21 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Diertjes.
3: En wat gaan we daar doen?
2: We gaan naar diertjes kijken.
3: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
4: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
5: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
4: Alles aan beestige prijzen.
2: Papa!

0: grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Nog tot en met zondag nemen zo'n 800 oriëntatielopers uit 26 landen deel aan de driedaagse van België in Hechtel-Exel en Oudsbergen. Met kaart en kompas moeten ze zo snel mogelijk verschillende controleposten vinden. De kortste route is daarbij niet altijd de beste. Deelnemers moeten voortdurend de juiste keuze maken. De wedstrijden vinden plaats op de Weiervlakte en in het Gruitroterbos met uitdagende bossen en zandduinen. Opvallend is de deelname van de 91-jarige Frans van Moortel, die onlangs voor de tweede keer wereldkampioen werd in zijn leeftijdscategorie. In Lanaken moet een 41-jarige Oekraïense man ruim 1,5 miljoen euro schadevergoeding betalen aan een vrouw nadat hij haar inmiddels overleden echtgenoot online had opgelicht. De man plaatste in 2020 valse advertenties voor bitcoinbeleggingen. De Lanaakse tachtiger maakte daarop meer dan 1,5 miljoen euro over, maar het geld werd nooit in cryptomunten geïnvesteerd. De oplichter hield het bedrag zelf. De Tongerse rechtbank veroordeelde hem bij verstek tot 2 jaar cel, een boete van 4.000 euro en een schadevergoeding van 1.530.257 euro. Vandaag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Deze voormiddag kunnen er nog enkele lokale buien vallen. Lang niet alle locaties in Limburg zullen hiermee te maken krijgen. Het zal vermoedelijk zelfs op meerdere plaatsen droog blijven. De wind waait eerst zwak uit het noordoosten en zal na het middaguur wat in kracht toenemen. In de nacht naar zondag wordt het erg fris. Tegen de ochtend kan een temperatuur zelfs tot beneden 10 graden Celsius zakken.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Er staan steeds meer huizen leeg in Vlaanderen, dat schrijft de Tijd op basis van cijfers van het agentschap Wonen. Bijna 31.000 gebouwen in Vlaanderen stonden vorig jaar al zeker 1 jaar leeg. Dat is er in een derde meer in 5 jaar tijd. En mogelijk staan nog meer huizen leeg, maar is dat niet geregistreerd. Nochtans is de vraag naar betaalbare huizen in Vlaanderen groot. Er zijn nu al zeker 16 mensen overleden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de geboortestad van de Oekraïnse president Zelensky. 130 mensen raakten gewond, onder wie veel kinderen. Europese buitenlandcommissaris Kaja Kallas noemt dat pure terreur. Elders in Oekraïne kwamen vannacht nog enkele mensen om bij een raketaanval. Bij de zwaardaanval op een middelbare school in Zweden is uiteindelijk 1 iemand overleden, 3 zijn gewond geraakt. Een jongeman van 18 viel de school binnen met een zwaard en begon te steken, maar waarom is nog niet duidelijk. Hij zou een oud leerling zijn van de school. En in Canada is een jongeman opgepakt die mogelijk een aanslag plande op een school in Montreal. De Amerikaanse FBI had enkele van zijn berichten op de app Telegram onderschept, gericht tegen onder meer moslims en de homogemeenschap. In de Spaanse regio Valencia is een heel dorp geëvacueerd nadat een storm een bosbrand had veroorzaakt. Zowat 450 mensen moesten hun huis meteen verlaten omdat het vuur snel naderde. En die evacuatie verliep vlot, zegt de minister van noodsituaties. Alle inwoners werkten vlot mee.
1: Se ha hecho con total normalidad, con total civismo, con total concienciación de la población como una medida preventiva ante ese fuego que se acercaba a la población. Se ha establecido un dispositivo de protección de los bienes, siempre lo decimos.
0: De brand begon donderdagavond na een blikseminslag in natuurgebied. In het voetbal heeft Standaard zijn eerste zege beet, 2-0 tegen La Louvière. Dat blijft voorlopig met 0 punten achteraan hangen. Standaard staat met 5 punten voorlopig vijfde. En de Belgische springruiters mogen naar de Olympische Spelen in LA. In de Duitse Aken haalden ze zilver op het WK in de teamcompetitie. Er valt af en toe regen bij 21 graden. Morgen weer droger en de komende week meer zon en zachter.
2: Espresso.
3: Goedemorgen.
2: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.
3: Ludo.
4: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address for.

eigenlijk meer dan plaat om afscheid te nemen dan eentje om mee te beginnen. Goedemorgen, welkom in Espresso in de weekend editie. Met daarin extra veel muziek en extra weinig gepraat. En vandaag muziek van Dave, Harry Belafonte, Eric Clapton en deze van Helen Shapiro.

0: jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.
2: Oh, zeg schat. Heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
3: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
2: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
4: Schat, dat is een goed gedacht.
5: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: staan steeds meer huizen leeg in Vlaanderen. Dat schrijft de Tijd op basis van cijfers van het agentschap Wonen. Bijna 31.000 gebouwen in Vlaanderen stonden vorig jaar al zeker 1 jaar leeg. Dat is er in een derde meer in 5 jaar tijd. En mogelijk staan nog meer huizen leeg, maar is dat niet geregistreerd? Nochtans is de vraag naar betaalbare huizen in Vlaanderen groot. Er zijn nu al zeker 16 mensen overleden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de geboortestad van de Oekraïnse president Zelensky. 130 mensen raakten gewond, onder wie veel kinderen. Europese buitenlandcommissaris Kaja Kallas noemt dat pure terreur. Elders in Oekraïne kwamen vannacht nog enkele mensen om bij een raketaanval. Bij de zwaardaanval op een middelbare school in Zweden is uiteindelijk 1 iemand overleden. 3 zijn gewond geraakt. Een jongeman van 18 viel de school binnen met een zwaard en begon te steken. Maar waarom is nog niet duidelijk. Hij zou een oud leerling zijn van de school. En in Canada is een jongeman opgepakt die mogelijk een aanslag plande op een school in Montreal. De Amerikaanse FBI had enkele van zijn berichten op de app Telegram onderschept, gericht tegen onder meer moslims en de homogemeenschap. In de Spaanse regio Valencia is een heel dorp geëvacueerd nadat een storm een bosbrand had veroorzaakt. Zowat 450 mensen moesten hun huis meteen verlaten omdat het vuur snel naderde. En die evacuatie verliep vlot, zegt de minister van noodsituaties. Alle inwoners werkten vlot mee.
1: Se ha hecho con total normalidad, con total civismo, con total concienciación de la población como una medida preventiva ante ese fuego que se acercaba a la población. Se ha establecido un dispositivo de protección de los bienes, siempre lo decimos.
0: De brand begon donderdagavond na een blikseminslag in natuurgebied. In het voetbal heeft Standaard zijn eerste zege beet, 2-0 tegen La Louvière. Dat blijft voorlopig met 0 punten achteraan hangen. Standaard staat met 5 punten voorlopig vijfde. En de Belgische springruiters mogen naar de Olympische Spelen in LA. In de Duitse Aken haalden ze zilver op het WK in de teamcompetitie. Er valt af en toe regen bij 21 graden. Morgen weer droger en de komende week meer zon en zachter.
2: Dit is Hit Riders.
3: Your looks the evergreens.
2: Met Mark Bridouet.
4: De enige echte.

toch geen liedje om een poema mee te beginnen. Een song over een gebroken hart. Een soort luddevende liefdesverdriet. En dan nog van de vader van Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart. Desondanks, desalniettemin, niet tegenstaande, om een paar zwaar op de hand liggende woorden te gebruiken, van harte welkom in het paradijs voor de liefhebber van Golden Oldies en Classic Pop. Kortom, welkom bij Hitwaarders.

Een van de iconen van de country, Buck Owens, gekoppeld aan Ringo Starr, die ooit samen met The Beatles het nummer Act Naturally opnam. En dat nummer was al in Amerika een hit geweest voor Buck Owens, en dus dachten ze op zekere dag, laat ons voor de fun er dan maar een duet van maken. Er ligt nu een plaat klaar hier, vlak voor me. Ik vermoed dat die ik in al die afleveringen van Hitwaardes bij Radio Ludo niet één keer gedraaid heb.

internet naar de 16e editie van het Eurovisie Songfestival, dat toen plaats had in het Ierse Dublin. 18 landen namen toen deel. België eindigde op de 14e plaats met Goedemorgen Morgen. Een nummer, dat wel, van Nicole en Hugo, maar Nicole was ziek en dus gingen in hun plaats Lily Castel en Jacques Raymond. Winnares voor Monaco werd Severine, un bal, un arbre, une rue, en op de 4e plaats eindigde Groot-Brittannië met, jawel, Jack in the Box, gezongen door de Noord-Ierse Claude Rogers. Ik heb het nooit nageteld, maar ik heb zowat alles in huis wat Roy Orbison ooit op vinyl en cd heeft uitgebracht, en dat zijn aardig wat nummers bij elkaar, al kan je zijn grootste hits samen op één album zetten. En dan wordt er soms getwijfeld of dit nummer daarbij hoort. Ik vind van wel.

Het technisch wonder dat AI heet, Artificial Intelligence, hier verzameld onder de noemer American Doo-Wop, She Hated Me at First Sight. Ze kreeg me nog maar net in het oog en ze moest me al niet hebben. En zo hoor je maar dat je over wat dan ook in je leven een liedje kan schrijven. Inspiratie zat. Ook voor Artie Glenn, die de song Crying in the Chapel schreef, meteen op plaat gezet door zijn zoon, Daryl Glenn, ook succesvol door de groep The Orioles, maar het was Presley die er een gouden versie van maakte. En ga ik dan die versie draaien? Niks van. Je hoorde er net Roy Orbison met Lana. Wel nu, het was Roy die de groep The Velvets ontdekte. Ze meteen voorstelde aan zijn platenfirma en de dag zelf nog hadden de jongens een platencontract op zak.

0: The Velvets, Crying in the Chapel. En dan hoor ik jullie in koor zeggen, geef ons toch maar die versie van Elvis Presley. Maar ja, die heeft daarnet zijn kans verkeken. Of zal ik hem toch een plaatsje gunnen? De man in ere herstellen. Hier is The King Himself met een fragment uit de film G.I. Blues.
1: Hold me tight,

heb je misschien nooit op gelet, maar dit was oorspronkelijk een operamelodie, komt uit Le Conte of Man van Jacques Offenbach, en dan heet het Barcarolle, door Elvis bewerkt tot Tonight is So Right for Love. En is het meer dan alright dat ik er mijn koffer met zo goed als vergeten singles bij haal, dat is even slepen, want ik voeg daar allemaal meer nummertjes aan toe, waarvan ik denk, hey, die moet ik nog eens draaien. Dat is voor zometeen, hier is eerst Vernon Green en Medallions. Please.

zo'n beetje uit het vergeetboek gehaald. Sad Sweet Dreamer, de groep Sweet Sensation. En Pierre Croquola, Lady Lay. En dan moet ik opletten dat mijn computer dat nummer niet verward met Lay Lady Lay van Bob Dylan. Een rariteit tussendoor. We kennen met mondjesmaat die Italiaanse groep I Nuovi Angeli, die hier wel eens de revue passeren, met een aanstekelijk Wakadi Wakadoo. Nu heeft die groep in Italië bangelijk veel hits gescoord die nooit tot hier bij ons in Vlaanderen zijn geraakt. Ook deze single.

of Angeli Anna da Dimenticare. En ook dit is een soort rariteit. In Nederland scoorde Johnny Lamers ooit een grote hit met Ik bewonder jou. Maar wist je dat het oorspronkelijk een Frans nummer is van Guy Mardel?

is oorspronkelijk Frans, maar Vie van Alain Barrière, in het Engels gezongen en vertaald door Gary Hegger, My Life. Tegenwoordig hebben mensen al maar meer goesting om heel hun leven aan de wereld te tonen. Kijk maar op Facebook, Instagram en TikTok. Het kan niet op, de grootste onzin passeert daar de revue en dan zijn ze achteraf verwonderd dat de mensen daar met al even grote onzin op reageren. We zouden veel beter elkaar lief hebben, wat meer naaste liefde tonen. Eerder dichter bijeen dan al maar verder van elkaar.

de stal van Stargate in Waterman. En die stal was zowat de populairste muziekstal uit de 80's in Engeland. Met erin als een van de paradepaarden Rick Astley, Together Forever. Daar streven we hier naar bij Radio Ludo. Eén grote bende muziekliefhebbers die elk voorop hebben staan van muziek genieten. Liefst tijdloze muziek. Ooit heb ik hem live te gast gehad in een van mijn programma's,

Dat mag je tegenwoordig niet meer, hè? Zomaar om de vrouw wat vragen. En toch deed René Froger dat hoor. Are you ready for loving me? Uit de hoogtijdagen van René, die zich nadien bekeerde tot het Nederlandstalige werk en ook iets meer in de richting ging van de schlager. Iets totaal anders, en ik overdrijf niet, maar dit was ooit een hit in de Britse charts.

Samen met Mr. Ekkebilk en Chris Barber, een van de meest vooraanstaande jazzcombo's uit de Britse geschiedenis, Kenny Ball, met om te rijmen I Still Love You All. Ik hou zoveel van jullie, dat ik ook nog even blijf, voor nog een uur zelfs, Hitwaarders, zometeen aan de overkant van het nieuws.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Er staan steeds meer huizen leeg in Vlaanderen. Dat schrijft de Tijd op basis van cijfers van het agentschap Wonen. Bijna 31.000 gebouwen in Vlaanderen stonden vorig jaar al zeker 1 jaar leeg. Dat is er in een derde meer in 5 jaar tijd. En mogelijk staan nog meer huizen leeg, maar is dat niet geregistreerd? Nochtans is de vraag naar betaalbare huizen in Vlaanderen groot. Er zijn nu al zeker 16 mensen overleden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de geboortestad van de Oekraïnse president Zelensky. 130 mensen raakten gewond, onder wie veel kinderen. Europese buitenlandcommissaris Kaja Kallas noemt dat pure terreur. Elders in Oekraïne kwamen vannacht nog enkele mensen om bij een raketaanval. Bij de zwaardaanval op een middelbare school in Zweden is uiteindelijk 1 iemand overleden. 3 zijn gewond geraakt. Een jongeman van 18 viel de school binnen met een zwaard en begon te steken. Maar waarom is nog niet duidelijk. Hij zou een oud leerling zijn van de school. En in Canada is een jongeman opgepakt die mogelijk een aanslag plande op een school in Montreal. De Amerikaanse FBI had enkele van zijn berichten op de app Telegram onderschept, gericht tegen onder meer moslims en de homogemeenschap. In de Spaanse regio Valencia is een heel dorp geëvacueerd nadat een storm een bosbrand had veroorzaakt. Zowat 450 mensen moesten hun huis meteen verlaten omdat het vuur snel naderde. En die evacuatie verliep vlot, zegt de minister van noodsituaties. Alle inwoners werkten vlot mee.
1: Se ha hecho con total normalidad, con total civismo, con total concienciación de la población como una medida preventiva ante ese fuego que se acercaba a la población. Se ha establecido un dispositivo de protección de los bienes, siempre lo decimos.
0: De brand begon donderdagavond na een blikseminslag in natuurgebied. In het voetbal heeft Standaar zijn eerste zege beet, 2-0 tegen La Louvière. Dat blijft voorlopig met 0 punten achteraan hangen. Standaar staat met 5 punten voorlopig vijfde. En de Belgische springruiters mogen naar de Olympische Spelen in LA. In de Duitse Aken haalden ze zilver op het WK in de teamcompetitie. Er valt af en toe regen bij 21 graden. Morgen weer droger en de komende week meer zon en zachter.
2: And now, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
3: Dit is Hit Riders.
4: Your looks the evergreens.
3: Met Mark Bridouet.
5: De enige echte.
3: Hit.

ik altijd in rockmuziek een geweldig instrument gevonden, de saxofoon, een Belgische uitvinding door de in Dinant wonende Adolf Sax. Mag dus glitteren en schitteren, dat instrument hier bij Radio Ludo. Je hoorde Earl Bostic met de Che Guevara-B. Wil je eens een ras echte golden oldie horen? Eentje om in te kaderen en snoots elke dag te

Je reinst de golden oldie Jerry Jackson, teller Johnny Said Goodbye. Zou ik nooit een popklassieker noemen. Een eretitel die ik misschien toebedeel aan deze song van de Hollies.

Bus Stop, song van de hand van Graham Goldman van de groep 10cc, die voor de Hollies ook de hit Look Through Any Window schreef. Graham schreef dit liedje toen hij op weg was met de bus naar huis. De eerste zinnen van de tekst werden geschreven door zijn vader Haim, in die tijd een verdienstelijk schrijver van toneelstukken. Concurrent collega's toen, vooral dan in de Britse hitlijsten, van de Hollies waren de Searchers.

door, denk ik, naar de Searchers van daarnet met Love Potion No. 9. Petula Clark, La Nuit N'en Finit Plus, was ooit een hit voor de Searchers als Needles and Pins. En omdat ik het vaak niet kan laten platen qua titels aan elkaar te linken, na de nachtelijke uitstap van Petula, The Beatles, The Night Before.

Beatles, The Night Before. Zometeen twee gouden toppers uit onze wereldvermaarde jukebox. Want vergeet niet, we hebben zelfs via streaming luisteraars in Amerika, in het bijzonder in Californië. Geniet volop mee van ons muziekaanbod daarginder, maar vooraleer we gaan jukeboxen, is hier om in de nachtelijke sfeer van daarnet te blijven, Frank Sinatra.

sierden decennia geleden menige Jukebox Bobby Day, Rockin' Robin, met daarvoor The Shadows en hun Wonderful Land. Ik begon daarnet met de saxofonist Al Bostic, maar er is er nog een die wist hoe hij op dat ding moest blazen, Plas Johnson. Was, moet ik zeggen, want zoals je kon zien op onze Facebookpagina, overleden man de 16e juli. Plas speelde ooit de begintune van onze hitwaarders, dus toen nog te horen bij de VRT. En dat was dit nummertje.

Plas, Johnson en zijn Robins Nest, cha-cha. En nu ik het toch over Facebook had, je kan er altijd terecht voor het reilen en zeilen van onze zender. En we proberen, ja, sinds kort ook een beetje op een ludieke manier uit de hoek te komen, met af en toe ook videoclips en zo. Loop eens langs en vergeet tussendoor niet te liken en je aan te sluiten bij onze familie, waarvoor dank.

0: zaten we pal midden in de muziekscene van Philadelphia. Anno eind jaren 50, begin jaren 60. Eerst met Bobby Rydell en zijn Kiss in Time. En pal nadien Chubby Checker, de koning van de twist met zijn Let's Twist Again. Bekend geworden via The American Bandstand, het razend populaire tv-programma van Dick Clark. De hoogtijdagen waren dat trouwens van deze muziek.
1: Now, Tillidus brings you back to those golden days when rock and roll was king and the angel next door was Sweet 16.
2: I'm living right next door to an angel.
3: Happy birthday, Sweet 16.
1: Teen Idols, a triple album box set of 30 original hits by the Sultans of Swoon. Take these discs for a spin and you'll sing along with Neil Sedaka and

Een van de vele tieneridolen uit de 50s en 60s, Frankie Avalon, Venus. Waren vrouwen toen ook al een soort tieneridool? Met mondjesmaat, denk ik. Ik denk niet dat mannen zo rap in katzwijm vallen voor vrouwen. Toch niet zoals vrouwen dat kunnen. Al scoorden zij in die tijd torenhoog. Little Eva.

Eva Boyd, beter bekend als Little Eva met The Locomotion, een song van Carole King en Jerry Goffin. Zij, dus Eva, speelde daar af en toe Babysit en zodoende kwam ze in aanmerking om een van hun liedjes in te blikken, eerst als demo-versie, maar dat werd zo goed bevonden dat het officieel op single verscheen. Je zou dus kunnen zeggen, speciaal voor Eva geschreven, especially for you.

especially for you van Kylie Minogue en Jason Donovan, Time Bandit, I'm Specialized in You. En hier bij Radio Ludo zijn we gespecialiseerd in het jou verwennen met de knapste muziek van de voorbije decennia. Muziek voor elk wat wils, oud van ledematen misschien, maar jong van hart. En dat hopen we nog lang te blijven. Hierbij afspraak voor morgen van 10 tot 12 in CS-dag. Graag tot dan.

0: Your attention, please. This is an important announcement.
1: Radio Ludo, de radiozender met classics, golden oldies, standards en evergreens waar je sprakeloos van wordt. Weinig blabla, des te meer muziek en nog eens muziek. 7 dagen op 7, de klok rond. Radio Ludo, zoveel meer dan een door de weekse oldiesender.
2: Elke dag weer, 24 op 24, de hits van toen,
3: de radio van nu.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De politie zoekt naar twee verdachten die gisteravond geschoten hebben op het politiekantoor van Anderlecht. Dat was toen al gesloten en de meeste diensten zijn al verhuisd naar een nieuwe locatie. Maar er werken nog altijd politiemensen in het kantoor. De politie tilt zwaar aan de feiten. Uit beelden moet blijken dat de verdachten zijn weggevlucht op een step. Er is opnieuw vergiftigd babymelkpoeder gevonden. In Polen, schrijft de Standaard. Daar heeft voedingsbedrijf Nestlé twee ladingen van de markt gehaald. De giftige stof blijkt beperkt en ligt zelfs onder de Europese drempel. Maar Polen wil het melkpoeder toch uitrekken. Begin dit jaar is in Europa ook al besmet melkpoeder gevonden. Zeker 8 baby's bleken toen vergiftigd. Congo heeft meer dan 16.000 ebola-vaccins gekregen en er zijn er nog eens 55.000 onderweg. In Congo woedt al een paar maanden een ebola-epidemie. Al meer dan 2.500 mensen zijn aan het virus overleden. De vaccins die nu geleverd zijn een test, want ze zijn eigenlijk ontwikkeld tegen een andere variant. Wie besmet is met ebola krijgt hoge koorts en inwendige bloedingen. In Kroatië zijn twee mensen omgekomen bij de crash van een Duits zweefvliegtuigje. Dat kwam van Tsjechië toen plots elk contact wegviel. Reddingsteams hebben de slachtoffers uiteindelijk gevonden in een bergachtig gebied. En Canada gaat Amerikaanse importheffingen invoeren. Net zo hoog als de VS dat doen voor haar. De Canadese premier reageert daarmee op het afspringen van de onderhandelingen met de VS. Tijdens die gesprekken over een handelsakkoord veranderde de VS plots de voorwaarden, zegt Canada. Door de mislukte gesprekken dreigt nu een handelsoorlog. Er valt vandaag af en toe een bui bij 21 graden. Morgen weer droger en de komende weken meer zon en zachter.
1: Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
2: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
1: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
2: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
1: Dat is Alvo.
2: Ja, dat is Alvo.
1: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
3: Diertjes.
4: En wat gaan we daar doen?
3: We gaan naar diertjes kijken.
4: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
5: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
6: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
5: Alles aan beestige prijzen.
3: Papa!

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Twee verdachten die gisteravond geschoten hebben op het politiekantoor van Anderlecht. Dat was toen al gesloten en de meeste diensten zijn al verhuisd naar een nieuwe locatie. Maar er werken nog altijd politiemensen in het kantoor. De politie tilt zwaar aan de feiten. Uit beelden moet blijken dat de verdachten zijn weggevlucht op een step. Er is opnieuw vergiftigd babymelkpoeder gevonden. In Polen, schrijft de Standaard. Daar heeft voedingsbedrijf Nestlé twee ladingen van de markt gehaald. De giftige stof blijkt beperkt en ligt zelfs onder de Europese drempel. Maar Polen wil het melkpoeder toch uitrekken. Begin dit jaar is in Europa ook al besmet melkpoeder gevonden. Zeker 8 baby's bleken toen vergiftigd. Congo heeft meer dan 16.000 ebola-vaccins gekregen en er zijn er nog eens 55.000 onderweg. In Congo woedt al een paar maanden een ebola-epidemie. Al meer dan 2.500 mensen zijn aan het virus overleden. De vaccins die nu geleverd zijn een test, want ze zijn eigenlijk ontwikkeld tegen een andere variant. Wie besmet is met ebola krijgt hoge koorts en inwendige bloedingen. In Kroatië zijn twee mensen omgekomen bij de crash van een Duits zweefvliegtuigje. Dat kwam van Tsjechië toen plots elk contact wegviel. Reddingsteams hebben de slachtoffers uiteindelijk gevonden in een bergachtig gebied. En Canada gaat Amerikaanse importheffingen invoeren. Net zo hoog als de VS dat doen voor haar. De Canadese premier reageert daarmee op het afspringen van de onderhandelingen met de VS. Tijdens die gesprekken over een handelsakkoord veranderde de VS plots de voorwaarden, zegt Canada. Door de mislukte gesprekken dreigt nu een handelsoorlog. Er valt vandaag af en toe een bui bij 21 graden. Morgen weer droger en de komende weken meer zon en zachter.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een halve in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Papa, ik wil dat tonneke voor mijn diertjes.
3: En wat gaan we daar doen?
2: Ik wil naar diertjes kijken.
3: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
4: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
5: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
4: Alles aan beestige prijzen.
2: Papa!

Soms betrap ik jou terwijl je voor de spiegel zit. Dan lees ik jouw gedachten en de angst voor wat je ziet. Je hand strijkt door je haren, hou dan stil bij jouw gezicht. En dan opeens, door de juiste inval van het licht. Dan zie ik plots het meisje waarop ik sta.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Nog tot en met zondag nemen zo'n 800 oriëntatielopers uit 26 landen deel aan de driedaagse van België in Hechtel-Exel en Oudsbergen. Met kaart en kompas moeten ze zo snel mogelijk verschillende controleposten vinden. De kortste route is daarbij niet altijd de beste. Deelnemers moeten voortdurend de juiste keuze maken. De wedstrijden vinden plaats op de Weiervlakte en in het Gruitroterbos met uitdagende bossen en zandduinen. Opvallend is de deelname van de 91-jarige Frans van Moortel, die onlangs voor de tweede keer wereldkampioen werd in zijn leeftijdscategorie. In Lanaken moet een 41-jarige Oekraïense man ruim anderhalf

miljoen euro schadevergoeding betalen aan een vrouw nadat hij haar inmiddels overleden echtgenoot online had opgelicht. De man plaatste in 2020 valse advertenties voor bitcoinbeleggingen. De Lanaakse tachtiger maakte daarop meer dan 1,5 miljoen euro over, maar het geld werd nooit in cryptomunten geïnvesteerd. De oplichter hield het bedrag zelf. De Tongerse rechtbank veroordeelde hem bij verstek tot 2 jaar cel, een boete van 4.000 euro en een schadevergoeding van 1.530.257 euro. Vandaag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Deze voormiddag kunnen er nog enkele lokale buien vallen. Lang niet alle locaties in Limburg zullen hiermee te maken krijgen. Het zal vermoedelijk zelfs op meerdere plaatsen droog blijven. De wind waait eerst zwak uit het noordoosten en zal na het middaguur wat in kracht toenemen. In de nacht naar zondag wordt het erg fris. Tegen de ochtend kan een temperatuur zelfs tot beneden 10 graden Celsius zakken.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be. Het is goed in de
1: square. Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal team.

chest, just we two. Heads up to I love you, and you love me.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

politie zoekt naar twee verdachten die gisteravond geschoten hebben op het politiekantoor van Anderlecht. Dat was toen al gesloten en de meeste diensten zijn al verhuisd naar een nieuwe locatie. Maar er werken nog altijd politiemensen in het kantoor. De politie tilt zwaar aan de feiten. Uit beelden moet blijken dat de verdachten zijn weggevlucht op een step. Er is opnieuw vergiftigd babymelkpoeder gevonden. In Polen, schrijft de Standaard. Daar heeft voedingsbedrijf Nestlé twee ladingen van de markt gehaald. De giftige stof blijkt beperkt en ligt zelfs onder de Europese drempel. Maar Polen wil het melkpoeder toch uitrekken. Begin dit jaar is in Europa ook al besmet melkpoeder gevonden. Zeker 8 baby's bleken toen vergiftigd. Congo heeft meer dan 16.000 ebola-vaccins gekregen en er zijn er nog eens 55.000 onderweg. In Congo woedt al een paar maanden een ebola-epidemie. Al meer dan 2.500 mensen zijn aan het virus overleden. De vaccins die nu geleverd zijn, zijn een test, want ze zijn eigenlijk ontwikkeld tegen een andere variant. Wie besmet is met ebola, krijgt hoge koorts en inwendige bloedingen. In Kroatië zijn twee mensen omgekomen bij de crash van een Duits zweefvliegtuigje. Dat kwam van Tsjechië toen plots elk contact wegviel. Reddingsteams hebben de slachtoffers uiteindelijk gevonden in een bergachtig gebied. En Canada gaat Amerikaanse importheffingen invoeren. Net zo hoog als de VS dat doen voor haar. De Canadese premier reageert daarmee op het afspringen van de

onderhandelingen met de VS. Tijdens die gesprekken over een handelsakkoord veranderde de VS plots de voorwaarden, zegt Canada. Door de mislukte gesprekken dreigt nu een handelsoorlog. Er valt vandaag af en toe een bui bij 21 graden. Morgen weer droger en de komende weken meer zon en zachter.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be. Het is goed in de
1: om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
1: Limburgse start- en scale-ups haalden vorig jaar bijna 30 miljoen euro op. Over 5 jaar gaat het om 155 miljoen euro. Toch blijft Limburg daarmee ver achter op de meeste andere Vlaamse provincies. Volgens VOCA zijn er in Limburg te weinig grote investeerders en succesvolle bedrijven die na een verkoop opnieuw investeren. Vooral wanneer jonge ondernemingen willen doorgroeien, botsen ze op een financieringsmuur. VOCA pleit daarom voor grotere investeringsfondsen, meer universitaire spin-offs. De richting is volgens VOCA positief, maar het mag vooral sneller. In Cinema Z in Hasselt kunnen kerstverse ouders binnenkort gewoon met een baby naar de bioscoop. Tijdens Cinema Pousset staat op dinsdag 15 september om 10 uur 's morgens de nieuwe film The Odyssey op het programma. De film duurt maar liefst 3 uur. Baby's mogen er huilen, rondlopen en gevoed of verzorgd worden. Het licht blijft aan en het geluid wordt zachter gezet. Het concept is speciaal bedoeld voor ouders die niet zomaar een oppas kunnen regelen. Ook bezoekers zonder baby blijken de rustige en minder prikkelrijke sfeer van Cinema Pousset te waarderen. Vandaag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Deze voormiddag kunnen er nog enkele lokale buien vallen. Lang niet alle locaties in Limburg zullen hiermee te maken krijgen. Het zal vermoedelijk zelfs op meerdere plaatsen droog blijven. De wind waait eerst zwak uit het noordoosten en zal na het middaguur wat in kracht toenemen. In de nacht naar zondag wordt het erg fris. Tegen de ochtend kan een temperatuur zelfs tot beneden 10 graden Celsius zakken.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Geniet van je dag.
2: Zowat 10.000 gezinnen rond Oudenaarde in de Vlaamse Ardennen hebben urenlang zonder stroom gezeten. Dat kwam door een probleem in een hoogspanningscabine. De pannen begon vanmorgen rond 10:30. Netbeheerder Fluvius begon meteen te schakelen, maar het duurde nog tot diep in de middag voor iedereen weer stroom had. 10 dagen geleden was er in de Vlaamse Ardennen ook al een grote stroompanne. Er komen veel reacties na de beschieting van een politiekantoor in Anderlecht. Brussels minister-president Boris Delies noemt dat een nieuwe waarschuwing voor Brussel. De korpschef van de politie zegt dat zijn korps zich niet laat intimideren en doorgaat met de strijd tegen drugs en geweld. Hij gaat ook overleggen met de burgemeester van Anderlecht. En ook minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin reageert geschokt. Voor de kust van Zuid-Tunesië is een boot met 15 vluchtelingen gekapseist. Eén iemand is gered, na de rest zoeken ze nog. Er zouden ook al enkele lichamen gevonden zijn. Tunesië is een belangrijk vertrekpunt voor migranten die via de Middellandse Zee naar Europa willen. En de Brit George Russell heeft de sprintrace Formule 1 in Zandvoort in Nederland gewonnen. Max Verstappen reed 6e voor eigen publiek. Morgenmiddag is de grote prijs Formule 1 en die is voor het laatst in Zandvoort. En Joran Vliegen wint in Praag het dubbelspel op het Challenger Tennis toernooi daar. Hij versloeg met zijn Tsjechische partner een Zweeds duo in 2 sets. De meeste buien trekken weg, al blijft er plaatselijk kans op regen. Tussendoor is er ook zon. Morgen droog met geregeld zon bij een graad of 22. Maandag is zelfs nog iets mooier.
0: Dit is Hit Riders.
1: Your leukste evergreens.
0: Met Mark Bridouet.
3: De enige echte.
1: Geniet van

zorgen dat ik jou meteen naar de voeten bezorg. Ik nam je mee op de oceaan met torenhoge golven. En dan moet je proberen op je surfplank te blijven staan. En als dat niet lukt en je gaat onderuit, dan heet dat in het surfjargon a wipeout. Het thema in het nummer van The Safaris. We zijn begin jaren 60 en het zon overgoot in Californië. De hoogtijdagen van de surf en van de surfmuziek.

Ze waren goed bevriend met Brian Wilson van de Beach Boys, die iets te gul was door Jan en Dean deze surfhit cadeau te doen. Of deze jongens ooit iets met surf te maken hebben gehad, weet ik niet. Ik weet wel dat ze geclasseerd staan onder symfonische rock. Ik klasseer ze eerder onder soft rock, samen met Fleetwood Mac, 10cc, Elton John en ga zo maar door. Ik heb het over de groep Supertramp.

Opvallend bij Supertramp was het gebruik van een saxofoon, een Wurlitzer orgel en de stem van Roger Hodgson, zoals je kon horen in The Logical Song. Logisch zou zeggen dat ik nu nog zo'n popklassieker ga draaien, en die ligt ook klaar trouwens. Heb ik van in het begin een knappe plaat gevonden, de man scoorde niet zoveel hits, een stuk of drie, als ik snel tel. Ik heb het over Al Stewart, Year of the Cat.

de tijd dat de Cats ons trakteerde op minstens een hit of twee per jaar. Waren steengoed, vooral gedragen door de knappe stem van Piet Veerman. Zakken we even af naar het zuiden, niet te ver, dan lopen we daar als het even mee zit Dick Rivers tegen het lijf, die zich in de 60's graag liet begeleiden door Les Chats Sauvages.

artiest à Saint-Tropez, Dick Rivers, die vaak het podium deelde met Richard Anthony, de man die zich dood ellendig vond toen hij aan het begin van de 60 jaar vaak het podium moest delen met zijn grootste rival Johnny Hallyday. Nu trok Johnny nogal wat ruig publiek aan en die lustte Anthony niet. En die bekoorde hem vaak met tomaten en bierblikjes. Gelukkig werd hij op sleeptouw genomen door Petula Clark en François Zardy, die hem mee op tournee namen, en hun publiek lustte Richard Anthony wel. Er heerste nogal wat jaloezie rond Richard, omdat hij door zijn opvoeding diverse talen sprak en ook in het buitenland makkelijk hits scoorde, onder andere in Italië.

toen hij een dubbelslag. Hij scoorde in Frankrijk met de Franse versie van Il mio mondo, Ce monde. En toch stond hierop daarnaast ook de originele Italiaanse versie in te blikken. Ik heb zin om een beetje gek te doen, een paar liedjes te draaien met een hoek af. Een mens mag af en toe eens buiten de lijntjes kleuren. Zoals Brian Hyland ook graag deed.

altijd terugdenken aan de kermis van toen, aan de rups en de botsauto's. Daar draaiden ze deze muziek gretig, I'm Gonna Knock on Your Door, Eddie Hodges. Die stond thuis, die plaat, thuis om de hoek op de jukebox en dat doet me eraan denken dat ik moet opstaan en naar hiernaast lopen voor ons vast item in Hitwaardes, onze jukebox favorieten. Maar tot die tijd een favoriet van mij persoonlijk, een plaat die ik ontzettend graag blijf horen, The Fat Larry's Band. Zoom.

mag niet ontbreken op de jukebox Cracklin' Rosie van Neil Diamond, met daarvoor Jimmy Helms, My Special Angel. Ik weet niet of het je opvalt, maar we maken er hier bij Radio Ludo een punt van dat de platen die we draaien niet krassen en niet vals klinken. De centrifugatie, dat is een duur woord, van de platen moet correct zijn en de geluidskwaliteit. En waar het kan, verkiezen we de stereoversie boven de mono.

stonden ooit in Hasselt op het podium in de voormalige grenslandhallen naar aanleiding van de benefit party de Britse groep The Real Thing, You To Me Are Everything. Een rest aantal jaren later besloten Stock Aitken en Waterman dat nummer een opwoedsbeurt te geven en ze speelden het door aan een van hun poulains, Sonja.

dijk van een keur vind ik dit, gezongen door een dijk van een stem, Paul Carrack, What Does It Take? Oorspronkelijk een hit voor de man die ooit naast me zat voor een interview in het Martenshuis in Hasselt, nu de goeie hoesting. Ik heb het over Junior Walker, die daar aanwezig was, samen met zijn voltallige Old Stars. En ik kan je garanderen, dat was daar dolle pret, zeker toen dit nummer werd ingezet.

It's a hit.

kennen we van de Jacksons en van het Britse tweetal Big Fun, Blame It On The Boogie. Zo'n beetje de hekkensluiters van het eerste uur Hitwarners. Maar niet snotteren, zagen of klagen. Zometeen ben ik er na het nieuws terug voor nog een uur Golden Oldies, Evergreens en Popclassics. Tot zo dadelijk.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo. Geniet van je dag, Ludo.
1: Zowat 10.000 gezinnen rond Oudenaarde in de Vlaamse Ardennen hebben urenlang zonder stroom gezeten. Dat kwam door een probleem in een hoogspanningscabine. De pannen begon vanmorgen rond 10:30. Netbeheerder Fluvius begon meteen te schakelen, maar het duurde nog tot diep in de middag voor iedereen weer stroom had. 10 dagen geleden was er in de Vlaamse Ardennen ook al een grote stroompanne. Er komen veel reacties na de beschieting van een politiekantoor in Anderlecht. Brussels minister-president Boris Delies noemt dat een nieuwe waarschuwing voor Brussel. De korpschef van de politie zegt dat zijn korps zich niet laat intimideren en doorgaat met de strijd tegen drugs en geweld. Hij gaat ook overleggen met de burgemeester van Anderlecht. En ook minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin reageert geschokt. Voor de kust van Zuid-Tunesië is een boot met 15 vluchtelingen gekapseist. Eén iemand is gered, na de rest zoeken ze nog. Er zouden ook al enkele lichamen gevonden zijn. Tunesië is een belangrijk vertrekpunt voor migranten die via de Middellandse Zee naar Europa willen. En de Brit George Russell heeft de sprintrace Formule 1 in Zandvoort in Nederland gewonnen. Max Verstappen reed 6e voor eigen publiek. Morgenmiddag is de grote prijs Formule 1 en die is voor het laatst in Zandvoort. En Joran Vliegen wint in Praag dubbelspel op het Challenger Tennis toernooi daar. Hij versloeg met zijn Tsjechische partner een Zweeds duo in 2 sets. De meeste buien trekken weg, al blijft er plaatselijk kans op regen. Tussendoor is er ook zon. Morgen droog met geregeld zon bij een graad of 22. Maandag is zelfs nog iets mooier.
2: And now, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
0: Dit is Hit Riders.
3: Your looks the evergreens.
0: Met Mark Bridouet.
4: De enige echte.

Op deze 15 augustus mag en kan de mariale kleur blauw niet ontbreken. Niet dat ze in de buurt van de religieuze Madonna komt, de mevrouw die daarnet zong. Maar dat is ook niet de bedoeling, denk ik. Hè. Madonna True Blue. Tegenwoordig is ze opnieuw aan de slag. Dat we naar haar moeten luisteren, tot daar maar naar haar kijken. De leeftijd heeft toch vat op haar gekregen. Een vaak en veel bezongen kleur blauw. Al heeft blue iets meer met de tristesse te maken. Je kan er een neerslachtige bui mee omschrijven en je kan die mood zelfs in een liedje gieten.

Voor de volledigheid kan verwijzen naar een sombere stemming, maar ook naar een soort ja, zacht lavendelachtig blauw. Zo'n zachte blauwe tint, Moody Blue. En daarover zong Elvis Presley. Zal ik voor de fun en het weekendplezier er nog een tint blauw aan toevoegen? Dit hebben we met z'n allen wel eens meegemaakt, een blauwe maandag.

als je het in je kop steekt, dan lijkt het ook nog te kloppen dat de maandag sowieso een deprimerende dag is. Maar troost je, medici en psychiaters zijn het erover eens dat het niet op bewijsbare feiten berust. Het zijn de media die dit opkloppen. Straks moet je ook eens naar buiten kijken. Dan trakteer ik jullie met z'n allen op een blauwe maan. Dat is beloofd. Blue Moon.

niet altijd hun grootste hitte zijn die we draaien. Since I Don't Have You, deze opvolger mag er ook best wezen. This I Swear, de Skyliners. Een nummer nu dat in 1950 op plaat werd gezet door Les Paul en Mary Ford. Iets nadien op plaat gezet door Patti Page. Maar welke versie heb ik gekozen? Wel deze van de Nieuwe Snaar.

Met het behoud van die typische Les Paul gitaarsound Mockingbird Hill door de nieuwe snaar. Ik weet nog goed dat, toen het een aantal weken geleden zo heet was, ik 's avonds probeerde wat afkoeling te zoeken door de ramen tegen elkaar open te zetten, maar er was geen wind en ik heb het toen maar geprobeerd door een plaatje op te leggen. Dit plaatje van Fats Domino.

Niks van, de truc heeft niet gewerkt. Geen windje te bespeuren, ondanks Fats Domino's, Let the Four Winds Blow. Ik moet goed uitkijken, want ik was bijna over mijn koffer met haast vergeten singeltjes gestruikeld. Ik weet dat je het plezant vindt dat ik vooraf niet vertel wie er nu klaar ligt op mijn draaitafel. Je hebt altijd luisteraars die graag raden en hun geheugen testen. Bij dit hoef je niet eens te proberen je geheugen te testen, is de zoveelste AI-productie die ik verzamel. Onder de nummer American Doo-Wop, The Last Dance at Rosie's Dinner.

terecht vergeetmenietjes genoemd. Geen kat die die plaatjes nog draait. Behalve wij hier op de zaterdag in Hitwaarders van Radio Ludo. Ocean, put your hand and let me and the family cooking. You can do magic. Dat kan ik ook. Geef me eens een stapeltje platen en we maken er een feestje van. Zeker met het weekend, Paul aan de voordeur.

Ja, je raakt dat ook stilaan ingebreurd. Vooral als meisjes 16 worden, dan wordt er samen met de vrienden een feestje op het getouw gezet. In Amerika bestaat die gewoonte al lang. Zoals je kan horen in het liedje van Neil Sedaka, Happy Birthday, Sweet 16. Die leeftijd wordt ook zo omschreven als Sweet 16. Of dat zulke zoete jaren zijn, weet ik niet. Ik heb nooit een dochter gehad, wel twee zonen. En toen die 16 waren, hadden die wat anders aan hun hoofd.

Wat een doffe ellende, wat een snotterplaat, een huilebalk, een tearjerker, Polenka, met de vraag of je verjaardag mee zat. Did you have a happy birthday? Ik hoefde niet eens naar de inhoud te luisteren. Moet triest zijn, vermoed ik, want je kan dit bezwaarlijk en amusant nummer vinden. In de liefde zit het hem niet mee. En voordien ook niet, want hij was verliefd, Polenka dus, op Diane Eyop, en die zag hem niet zitten. Het leverde hem wel zijn eerste vette hit op. Maar tweemaal Polenka aan elkaar is te veel van het goede, dus is hier de versie van Frankie Lyman.

Frankie Lyman en zijn teenagers Rihanna. Is het je al opgevallen hoeveel voornamen in liedjes werden gegoten? Ik laat me niet verleiden tot een opsomming, maar daarnet hoorde je Diana die de aandacht opeiste. En hier is al een andere die zich graag in de kijker laat zingen.

Hallo Kroket, Chuck Berry die gaf er een lab op in zijn ode aan Carol. Ik kan er geen lab meer opgeven, want mijn tijd zit erop. Tof dat je erbij was. Ik maak bij deze afspraak voor ons rendezvous morgen om 10:00. Ook hier bij Radio Ludo, maar dan voor zesdag. Tot de volgende.

Omdat Radio Ludo graag met open kaart speelt en het reilen en zeilen van ons station graag met jou deelt, kan je ons voortaan nauwgezet volgen op Facebook. Zo kan je lezen en zien wat er op ons muzikaal menu staat en wat we de komende maanden allemaal van plan zijn. Doen dus. Meld je snel aan bij Facebook en maak van Radio Ludo één grote gezellige familie.

en betonblokken de kabel weer omhoog te trekken en op te spannen. Bij een uitslaande brand op de grens van Berchem en Mortsel bij Antwerpen is één bewoonster omgekomen. Het vuur brak uit op de tweede verdieping van een appartementsgebouw. Na een half uur kon de brandweer het vuur bedwingen, maar toen ze daarna het gebouw doorzochten, vonden ze het levenloze lichaam van een vrouw van 64. Er zijn geen andere gewonden gevallen, de oorzaak van de brand is nog onbekend. Een zware frontale botsing na een politieachtervolging bij Middlesbrough in het noorden van Engeland heeft dan 7 mensen het leven gekost, onder hen ook 2 agenten. Geen enkele inzittende van de 2 botsende voertuigen heeft de klap overleefd. De precieze omstandigheden van de achtervolging en de daaropvolgende crash zijn nog niet uitgeklaard. Jasper Philipsen start straks toch weer als leider aan de slotetappe van de Renewi Tour in Leuven. In een nieuwe massasprint won Philipsen de bewogen voorlaatste rit door Haspengouw, nipt voor de Nederlander Kooi en de Italiaan Borgo. Door de zege herovert hij de koppositie in de stand. Philipsen heeft nu 4 seconden voorsprong op Jeno Bergmoes en 10 op Olaf Kooi. En in het tennis moet Magali Kempen nog wat langer wachten op haar eerste zege in een WTA-toernooi. Samen met haar partner Panova verloor ze de finale in Cincinnati van het sterke Tsjechische duo Pliskova-Noskova. Setstanden waren 6-1 en 6-2. Voor Magali Kempen was het al haar 3e verloren dubbelspelfinale dit seizoen. Tijdens de nacht 10 tot 16 graden en een kleine kans op neerslag. Daarna een droge en vrij zonnige zondag. Het kwik klimt dan naar 21 graden.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant is een hoogspanningskabel afgeknakt en op een huis terechtgekomen. De woning vatte daardoor vuur en is volledig uitgebrand. Er is geen melding gemaakt van gewonden. De kabel brak boven een veld in de buurt van het huis, maar door het gewicht kwam de lijn op verschillende plekken naar beneden. Er zijn ook enkele andere daken geraakt. Technici van netbeheerder Elia proberen zo gauw het kan met lieren en betonblokken de kabel weer omhoog te trekken en op te spannen. Bij een uitslaande brand op de grens van Berchem en Mortsel bij Antwerpen is één bewoonster omgekomen. Het vuur brak uit op de tweede verdieping van een appartementsgebouw. Na een half uur kon de brandweer het vuur bedwingen, maar toen ze daarna het gebouw doorzochten, vonden ze het levenloze lichaam van een vrouw van 64. Er zijn geen andere gewonden gevallen, de oorzaak van de brand is nog onbekend. Een zware frontale botsing na een politieachtervolging bij Middlesbrough in het noorden van Engeland heeft dan 7 mensen het leven gekost, onder hen ook 2 agenten. Geen enkele inzittende van de 2 botsende voertuigen heeft de klap overleefd. De precieze omstandigheden van de achtervolging en de daaropvolgende crash zijn nog

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

tot we samen zijn. We zullen doorgaan met het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht. We zullen doorgaan.

Ja, leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.